0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Aand vol grys. 1, 2, 3.
2: Waboomblaar in Arabosblaar, waboomblaar in Arabosblaar, arm was ek gister en nou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kijk eens rustig, ik doe niet veel niet. Dus, baie nice, dat is mooi. Hoe gaat het met jou malen? Nee, het gaat nog goed, dankie. Zo, hoe gaat het met jou malen? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselijk, want ek skryf nou baie toetsen. Wel, ek ken van toetsen. Ek drijf jou altijd.

ik zo blij als ik jou zie. En wanneer of ik jou kan bijblij. Daar's een glans wat je oor als omvouw. Dus varser als die asem van die ochtend. Dus dalk ook om ik van jou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

koud maak. Die kracht in jou wil opraak. Als die vla van verlangen vurig door jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

was nat daar jaar. Jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach stang je daar. Onthou jij daar die dag? Jij is mijn zijde kruis, als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: To say say.
2: Danny.
1: To say mama. To say say.
2: Good job, dear.
1: To say.

buiten bij die kruispad. Die wolven van die schapen schijt, die jakkels uit die wangerd kraai, en voor jou en mij beklei. Daar speek kanten van die weegskaal, en een koers om te bepaal. Daar is een kompas als ons wegraak, een anker als de drof raak, zo is ons voor mekaar gemaakt.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgezang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

zit hier nou bij mij, dat ik jou kan vrij. Net een bikje naar het breek, die spa zit tussen ons.

0: med tådan. Kan jeg bede mig om læ? Og du er for mig, yes. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ik was nog nooit in.

Hij komt uit, dit is gisteren. Op zich te voortgebouwen, die winter. Wordt gedroomd en gespeeld.

0: Jan, asblief tog squeeze my, sê Irene Louise van Wyk, en net voordat sê Kurt Darren, dis ok, jy mag maar op die tafels dans. Ons dans op die tafels hier, want dit is Shannon Blank week, drink Shannon Blank amtelik, en dit is hierdie naweek, die tweede naweek in juni, wat elke jaar gevier word. So, Shannon Blank is my verkose keuse. As ek nou, as jou nou vir my moet sê, wat sê, dan behalve nou vir Vonkel, behalve nou vir Vonkel, dan sê ek gesê, het Shannon Blank, definitief.
1: Ja, ek sal ook drink, ek sal nie nee sê nie.
0: Nou, jy sê, ek dink, dis, daar is die titel van jou boek, ek sal nie nee sê nie. Ek dink het waar, John het gesê, Janko's boektitel moet wees, it's all in the nose. Ja. Dit maak ook sin. 100%.
1: Ik
0: Maar ek dink elke persoon al buiten moet een boek skryf oor hulle lewe of net iets in hulle lewe. En ek dink Janko gaan ook een wijnboek moet skryf. Nee? Sommelier my nou. Dat is sy. Ek dink jy moet sommer net ene skryf.
1: Dat is kreatief.
0: Nou, ja, ons werk boeken hier uit. En dan, ek dink net as jy die boek uitbring, dan sit een wijnreeks ook maak. Ek dink is tyd vir een wijnreeks.
1: So.
0: Ons sal een insameling moet doen en dan moet Thuis Trum hulle eie wijn uitbring. Ja. Nee, die Ruben reeks. Kijk nou dit.
1: Jy het hier al ver gedink.
0: Ek is in bemarking. Ek het al lang hier aan gedink. Ek moet eerst werk op jou seense reeks, zodat ek na dit die Lisa reeks kan indruk.
1: Prioriteite.
0: Dat is sy prioriteit. Ek weet hoe met in te werk. Maar dit is Shannon Blank week en ons kan al te lekker saam. En dit is natuurlijk lekker een om te doen. En Anton sê, dit is nou nie Shannon nie, maar hy geniet een Sauvignon Blank. So wat is die verskil tussen Sauvignon Blanc en Shannon Blanc?
1: Ja, Sauvignon Blanc is een klein bietjie meer, ook baie tropiese geure, so baie passion fruit, gooseberry, guava, grenadella.
0: Jy kan al klaar hoor, dis ander kant van die vruchte spectrum.
1: Ja, so bietjie meer sierder vruchte, soos ek het maar noem, teenoor Shannon wat een bietjie meer somer vruchte het, meer perske, appelkoos, so die soeter vruchte, waar Sauvignon Blanc een bietjie meer sierder vruchte het. So Sauvignon Blanc het een natuurlijke hoër sier inhoud as Shannon. So dis maar meer die baie basiese verskil tussen die twee. Tussen die twee, ja.
0: Maar dit is gewoonlik, een Shannon Blanc en een Sauvignon Blanc is gewoonlik ook jou house wines, as jy na een restaurant toe gaan. Ja. Dit is gewoonlik jou, as jy kyk na wit wijn, dit is gewoonlik wat hulle op by hulle sal hee, en nie noodwendige soet wijn nie.
1: Ja, en dis drink net makkelijk, en is goedkoper stijler van wijn. So, dis wijn wat jy makkelijk per glas kan bedien, omdat dit natuurlijk bietjie goedkoper is om aan te koop.
0: Jy het nou net vertel van een wijnplaas wat jy kom besoek het, wat jy het so gepraat het oor hulle goedkoop Shannon Blanc.
1: Ja, so Shannon Blanc, Sauvignon Blanc, produceer baie hoër tonne as bijvoorbeeld rooi wijn soos Cabernet, so hy het bijvoorbeeld genoem, hulle Shannon Blanc kry hulle tot 30 ton per hektaar, waar hulle met die Cabernet net so oor die 4 ton per hektaar kry.
0: Dit is een groot verskil.
1: So, massieve verskil. So natuurlijk gaan die Cabernet baie dierder wees om te maak, teenoor die Shannon Blanc wat weet, een massa drijwe is, en is een baie goedkoper wijn om te maak. Maar hy sê ook, dis nie dat hy minder energie en tyd spandeer om die wijn te maak. Hy doen precies diezelfde wat hy doen met die Cabernet of die ander rooi wijne wat dierder is en minder produceer. Dit is nou maar net een goedkoper wijn om te maak, maar dit beteken nie, dis
0: minder kwaliteit.
1: Ja, precies. Mm. So, en dis ook omdat ook gewoonlik jou huiswijne is, want dit maak net meer ekonomies sin om dit per glas te bedien teenoor bijvoorbeeld Chardonnay of wit versnit of die type van wijne wat dierder is.
0: Groot verskil in het, en het is so interessant. So ons vier Shannon Blanc vanavond is een interessante een, want jy kan hierdie naweek jouself geniet en een Shannonkie drink, matigheid voor oor en wees veilig waar ook al jylle is. Kom, ons gaan so 1 of 2 treffers voordat ons groet hier op die wijn hier.

0: Snotkop en Shine 4, daar wat ons deurtrek met daai Casanova. Maar ons sê vanavond daai Shannon Blank. En dit is vanavond een Shannon Blank dag, waar hierdie naweek een Shannon Blank dag wat ons vier. En hulle sê dit is die tweede naweek van juni maand wat die mense moet vier. So, wie is ons om te strij? Ons sal hierdie naweek een Shannon Kie moet oopmaak. Definitief een lekker rede. Maar Janko, enige laaste woorde of voorstelle oor Shannon Blank en jou verkoose kiese daar oor?
1: Ek dink wat een lekker proos vir mense wat hulle kan probeer is om gaan koop se twee of drie verskillende soorte Shannon Blank. Gaan soek een lekker vars en vrugtige jong 2025, 2026 oesjaar en dan vraag jy waar jy dit ook al nou koop vir iemand of jou een bykie meer gehoute of een verouderde stijl Shannon te gee. En dan kan jy miskien een vonkelwijn of
0: een soeter nagerig
1: stijl. Ja. En dan maak jy drie so saam oop en deel het met vrienden of mense en het is erg interessant om weet daai, as een lijn wat jy dier al drie kan trek, maar ook heeltemaal verskillend. En dit is ook net lekker om te wees, weet, wat kan een drijf, hoe verskillend kan een drijf proe.
0: Ja.
1: So dit is een lekker, so ek denk mense aanmoedig om dit te probeer.
0: Gaan soek so, dit is eigenlijk een baie interessante idee.
1: Ja, en van verskillende producenten ook. En as jy het nou rarig wil verder vat, kan jy van verskillende streke ook doen. So gaan soek een lekker Swartland, Shannon Blank, Swartland wat baie gewild is vir Shannon Blank, of beroemd is vir Shannon Blank eindelijk. So gaan soek ene daar, en dan gaan soek jy miskien een Stellenbosch, Shannon Blank, en dan miskien een van die kus streek.
0: Definitief, daar Hermanus se kant.
1: Ja, en dan sê jy ook proe, weet, elkeen proe verskillend. Selle drijf, maar weet, in verskillende stijle, en die area, die terroir, wat ons so baie oor gesels, wat so groot rol speel. So, gaan experimenteer en gaan kyk waarvan hou jy, en dis al hoe jy gaan, ontdek wat jy van hou.
0: So, ek stem som, Shannon Blank is a easy drinking wine, en ek voel dit is amper, as een mens kan sê, dis die gateway wijn. As jy nie van wijn drink hou nie, is Shannon Blank definitief waar jy moet begin.
1: Ja.
0: En like een rustige inbegin is sag, jy weet die nieuwe oesjaar is, as jy sê, die meer vruchtige gere. Ek dink dis definitief die wijn, as jy ooit wijn wil probeer proe, dalk as jy nou ingeskonk nie, en sê, ek kan nie van wijn nie. Probeer het nie, begin by een Shannon Blank. Dis definitief, hoekom hulle om vier oor een naweek ook?
1: Ja.
0: Dat is sy. Dit is die wijnuur vir vanavond. Baie, baie dankie, Janko, dat jy ingekom het en som gekeier het.
1: Altijd lekker.
0: Dankie volgende baie. Week gaan ons groot gaan met het, want volgende week gaan ons so klein bykie rugby weer intrek, denk ek, want dit is die Barbarians. Hulle is hier in die baai volgende week. En ons weet, hulle gaan ingeskakel wees hier op Blystreef om alles te hoor wat ons oor hulle praat. So, definitief, volgende week gaan ons weer so bykie rugby inwerk op 'n kreatieve manier, so moet het nie misloop nie. Die wijnuur tussen 7 en 8 elke woensdag hier op Blystreef.

Als die zon of iedereen van mij komt aan. Jij zei was, dan staat lichter.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.